0: stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop

0: 3 uur. Nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wilde hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 6 uur. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen...

0: Ze om naar hoge gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog één keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
3: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
2: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu de Muziekfreaks.

0: eerste begintune van de Muziekfreaks.
1: Jazeker.
0: Het is maandag 7 uur. En we gaan weer een uurtje lekkere alternatieve pop- en rocksongs laten horen. Dat wil.
1: Ja, ja, zeker weten. Ja. En vandaag is de hele dag de zender weg geweest. Hè? Zo, het was, en het is, als het goed is, wist iedereen dat. En wij zijn weer de eerste die op zender mogen, zoals ze dat zo mooi zeggen.
0: Ja.
1: En ja, alleen de tv doet het nog niet, maar de rest doet het allemaal volgens mij.
0: Ja, ja, ja. Volgens mij ook, ja.
1: BKTV doet het even niet.
0: Oké, goed. Maar wat hebben we in deze uitzending?
1: Ja.
0: We hebben uiteraard Song in het Nieuws.
1: Ja.
0: En titel van de week.
1: Ja.
0: Dat is aan jou.
1: Ja, dat ga ik jou direct vertellen.
0: Deze week. En tip van de muziekvriend. En dat is Guus. En die komt zo. Die gaan we zo rond 7:30 gaan we die bellen.
1: Oh ja, heel goed. Ja. Heel goed.
0: En natuurlijk de Club van 27.
1: Ja, de Club van 27. Niet vergeten.
0: Dat is natuurlijk wel hartstikke leuk.
1: Ja, ja, ja. Ja, we komen langzaam aan richting de popmuziek. Deze nog niet hoor. Dit is al nog iets anders. Dat gaan we nog niet verklappen. Maar langzaamaan komen we richting de popmuziek.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, je kunt ons dus bekijken op flowradio.nl. Denk dat dat wel werkt. Ik weet het eigenlijk niet.
0: Ja, weet ik eigenlijk ook.
1: Misschien wel, misschien niet.
0: Ja.
1: En hadden we al gezegd dat je kunt appen en zo?
0: Nee, hadden we nog niet gezegd. Nee, maar zeg het maar.
1: Je kunt appen 013-505-6030.
0: Ja.
1: En je kunt ons mailen. demuziekfreaks@flowradio.nl.
0: Zo is dat. Ja. Dat zou we hartstikke leuk vinden als je een berichtje stuurt.
1: Even een berichtje over of hij wel of geen goede muziek draait.
0: Ja.
1: Hey, we gaan naar Prins.
0: Yes.
1: Een lekker nummer, Alphabet Street. Ah, oh, Prins altijd mooi. Altijd mooie shows, jongen. Dat is echt...
0: Ja.

0: Ja, wat verdikkie man, dat was mooi, jongen. Dat was echt geweldig.
1: Ja.
0: Ik zat net te vertellen dat ik hem een aantal keren live gezien heb.
1: Ja.
0: Samen met een maat van mij. En vooral ook dit nummer, Alphabet Schiet. Dat inderdaad de prins roept van Cat, we need you to rap. En nou, dan gaat zij helemaal los, hè. Dat is echt zo mooi. Show.
1: Ja.
0: Hartstikke goed.
1: Ja.
0: Echt zo jammer dat die gast zo vroeg overleden is.
1: Maar wat had dan nog uitgekomen allemaal?
0: Oh. Maar er ligt nog veel, hè?
1: Ja.
0: Hij heeft dus heel veel achtergelaten. Want die vent die was zo productief.
1: Ja.
0: Die deed wel albums uitbrengen. Maar hij had nog heel veel nummers over. En erfgenamen.
1: Ja.
0: Die hebben denk ik 2 jaar geleden al eens een keer een album uitgebracht. Met unreleased nummers. En nou komt er binnenkort weer een nieuw album uit.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Prinsliefhebbers, ja, die weten dat natuurlijk. Let op, er komt een album aan van Prins.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja, hij blijft toch wel in het vizier, hè?
0: Ja.
1: Toch? Omdat hij al een tijd dood is.
0: Ja, precies. Ja. En hij wordt nog regelmatig gememoreerd en ook gedraaid en noem maar op. Het was gewoon iemand die ook... Oh, ja, want er is zo'n op Uur van de Wolf... Moet je ook maar eens kijken. What the Funk heet dat.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een documentaire over het ontstaan van de funk en blablabla. En wie dat dan. Natuurlijk, James Brown was daar de grote man.
1: Ja.
0: En daar zeggen ze op een gegeven moment komt Prins natuurlijk ook.
1: Ja.
0: En dan zeggen ze van Prins, zeggen ze ook. Al die mensen zijn heel veel bekende figuren die daar dan iets zegje doen. Van Prins bracht eigenlijk de oude funk. Weer eigenlijk tot leven en gaf daar een nieuw sausje, een modern sausje gooide hij daar overheen.
1: Ja, okay,
0: dat was Prins.
1: Ja.
0: Dat klopt ook wel.
1: Ik kan me ook herinneren, ooit eens, ik zou het zo graag nog een keer terug willen zien.
0: Ja.
1: Dan zit hij in een talkshow en dat is zijn eerste live optreden in zo'n Amerikaanse talkshow.
0: Ja.
1: En dan is hij 17 geloof ik.
0: Oh, wauw. Ja. Ja.
1: En dan heeft hij al de air zo van, ik ga het maken.
0: Hoor. Ja, precies. Ja. Ja,
1: want de discussie ging erover dat hij zijn eigen weg ging... en dat hij zijn eigen niet liet leiden door wie dan ook. Man in de muziek of zo.
0: Nee.
1: Ja, ik doe het mijn manier.
0: En
1: 17, hè?
0: Ja, 17, ja.
1: Heel overtuigend was hij al.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Hey, ik ga jou aan het werk zetten met een nieuwsberichtje. En het is een inkopper, maar ik denk, ik moet deze gewoon doen, toch? Echt wel.
1: Inkopper?
0: Ja, in zoverre, als je... Nou, luister maar eens. Highway to Hell, keer terug. Bus 666666 gaat weer rijden in Polen. De Poolse hel is vanaf deze zomer weer bereikbaar met buslijn 666. 3 jaar geleden was die geschrapt, omdat het een demonisch nummer is, hè? 666, the number of the beast.
1: Ja.
0: Na christelijk protest is het geschrapt, maar ze hebben het toch weer, vanwege de toeristen en zo natuurlijk, toch weer in leven geroepen. En je kunt weer naar de Highway to Hell en buslijn 666.
1: Zo noemen ze die... Die buslijn.
0: Ja, die buslijn is 666.
1: En die noemen ze Highway to Hell.
0: Ja, de Poolse hel is bereikbaar. Dus hij gaat naar de Highway to Hell.
1: Oké.
0: Okay. Oh. Dat noemen ze dan de Highway to Hell.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Nou, ik zeg al, er zitten al 2 nummers zo in, maar ik zeg niks. Ga maar lekker zoeken.
1: Ik ga zoeken.
0: Maar eens lekker zoeken. Dan gaan wij een volgend nummertje draaien. Eens even kijken. Softplay gaan we draaien.
1: En daar hebben we al wel eens wat eerder van gedraaid.
0: Ja.
1: Want die band heette eerst Slaves. Maar dat stuitte toch op wel de nodige protesten.
0: Ja.
1: Toen hebben ze er een softplay van gemaakt.
0: Okay.
1: Dat is wel heel iets anders dan eens.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, we hebben er ooit eens een keer Cheer Up London op gedraaid.
0: Ja, en dit is Everything and Nothing.
1: Ja.
0: Oké, daar komt-ie. Althans, daar komt-ie.

0: Ja, toch wel mooi op het eind zo, die viool.
1: Ja, hè?
0: En dat zou ik toch eigenlijk niet verwachten bij deze punkband.
1: Nee.
0: Het is een Britse punkband. En, ja, ik vind het... ja, hij zingt... Ik hou meestal niet zo van dat schreeuwerige zang.
1: Nee, maar hier is het wel...
0: hier past het wel.
1: Hier past het wel bij, ja. Dat klopt.
0: Met die viool en zo.
1: Ja,
0: en die banjo, denk ik. Was het ukulele?
1: Ukulele of zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Echt mooi. Ja. Hé, we horen al iets op de achtergrond. Heel bekend nummer. Ja, we hoeven niet eens te zeggen wat het is, want...
0: Bij ons volgende item, hè.
1: Ja.
0: Beter dan goed.
1: Beter dan goed, dan ben ik benieuwd.
0: En we gaan daar een klein beetje andere invulling aan geven, want het is niet altijd beter dan goed.
1: Goed.
0: Maar het is om eens te laten horen dat er van bepaalde nummers ook wel mooie versies zijn en zo.
1: Ja.
0: En ik heb nou gekozen voor... Wie kent het niet, hè? Can't Get No Satisfaction van de Rolling Stones. Heel, heel bekend. Maar ik heb nu een versie van Devo. Ja. En dat vind ik eigenlijk ook wel een hele mooie versie. Het is iets simpelder.
1: Ja.
0: En nou wil ik dit zeg, wil ik even terugkomen op vorige week... toen ik allemaal aan het hakkelen en stotteren was. Van mimi, mini, mini.
1: Oh ja?
0: Maar ik wou dus zeggen, minimalistisch.
1: Oh, minimalistisch.
0: Ja.
1: Of mimi. Minimalistisch. Minimalistisch.
0: Ja.
1: Daar is die.
0: En, goed, I can get no satisfaction van Devo.
1: Ja. Zullen we het draaien?
0: Ja, zeker.
1: Oh, dan gooien we erin. Oké.

0: Nou, dat is toch even een heel andere versie dan dat afgezaagde van de Rolling Stones.
1: Precies, ik vind deze wel leuker eigenlijk.
0: Ja, dus iets ritmischer, iets hoger tempo en zo. En
1: Devo bestaat uit 1973 ontstaan. New Wave Band. Toen je het zei, Devo, denk ik van, ken ze ergens van. Beetje Talking Heads, hè?
0: Ja, wou net zo. Ja, zeker. Ja. Ja. Heel erg Talking Heads zelfs. Ja, maar
1: echt, echt wel goede keuze.
0: Oké.
1: Hey, talking about goede keuze. Ik zit bij de letter I, hè?
0: Oh,
1: titel van de week.
0: Oké.
1: En de letter I, dan heb je een heleboel met I. I dit, I dat.
0: Ja.
1: Ik denk dat doe ik eentje met een I.
0: Ja.
1: En eentje doe ik met een, niet met een I, maar met een woord. En eerst komt een rustig nummer en daarna komt een beetje heavier. Of heavier, een beetje rock nummer.
0: Ja.
1: Eerste nummer is IMC van Clawboys Claw.
0: Ken ik niet.
1: Ja, dat is van.
0: Dat
1: is
0: nummer niet, al.
1: Clawboys Claw hebben prachtige nummers gemaakt.
0: Ja.
1: En de tweede is Immigration Song, dat ken je wel, denk ik.
0: Oh ja. Ja,
1: van Led Zeppelin.
0: Yes.
1: Yes.
0: En daarna gaan wij Guus bellen.
1: En daarna gaan we Guus bellen.
0: Ja.
1: De letter I. Daar komt-ie.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Ja, is dat een mooi nummer of is dat een mooi nummer? Potverdikkie zeg. Ah, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En ondertussen hebben we aan de lijn, als het goed is... Oh, ik hoor wel iemand, maar heel zachtjes, denk ik. Hallo, hallo.
1: Hey, Guus.
0: Ah, daar is Guus.
1: Guus, ik zou Guus nog wat haar zetten.
0: Hey.
1: Ja, dat gaat wel heel... Zeg nou eens iets, Guus.
2: Ik zeg al een paar keer goedenavond.
0: Goedenavond, Guus.
1: Ja, we hebben hier de hele dag heeft Flo eruit gelegen vanwege dat ze de 220 moesten upgraden of zo, weet ik het. Het nieuwe stoppenkast. En nou is er van alles nog niet goed ingesteld, waaronder.
2: Ja.
1: Dus jouw volume.
0: Oké, Guus, een vraagje. Ben je klaar voor Best Kept?
2: Ja, helemaal.
0: Ja?
2: Ja, kijk er naar uit.
0: Ook drie dagen?
2: Ook drie dagen.
0: Goed zo. Kom ik jou daar tegen waarschijnlijk.
2: Ja. Daar zit er wel in.
0: Ja.
2: Het lijkt me heerlijk om weer eens daar rond te lopen en goede muziek te horen, nieuwe muziek te horen.
0: Ja, kijk, en dan doe je daar gelijk tips op voor de rest van het jaar, waarschijnlijk.
2: Waarschijnlijk wel, ja. Maar ik heb er nou ook eentje.
0: Nou, echt wel, ja.
2: Ja, ik heb Bleach 93 gevonden.
0: Ja,
2: dat is Bleach 93. Een bandje uit Ierland. En die hebben pas een nieuwe EP uitgebracht. En ik wil het nummer Underrated laten draaien door jullie.
0: Oké. Wat spreek je aan bij deze band?
2: Het is een beetje alternatieve grunge, wordt het omschreven. Ik vind het meer rock. En ik vind een lekkere beat zit erin.
0: Oké.
2: En op tempo, ik vind het wel lekker klinken.
0: Oké, goed zo. Nou, ik ben benieuwd. Nou, dan laten we het horen aan onze luisteraars.
2: Ja. Ik ben benieuwd.
0: Guus, hartstikke bedankt. En tot vrijdag.
2: Ja, zeker.
0: Oké, Guus, bedankt. Hoi.

0: mooi nummer.
1: Ik vind het een geweldig nummer.
0: Niks mis mee.
1: Ik ga toch eens wat meer luisteren van deze band, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Bleach
0: 9-3. Ja. En dan dubbele punt 3.
1: Ja, dat is de tijd, denk ik, hè? Of niet?
0: Ik weet het niet.
1: Ik weet het niet. Hoe deed het
0: of degen gedeelte 3, kan ook.
1: Ja, ja, dat kan ook toch.
0: Ja, ja, wie weet.
1: Ja.
0: Hé, hey, de song in het nieuws, Ruud.
1: Ja.
0: Je hebt moeten zoeken.
1: Ja, ik heb zeker moeten zoeken.
0: Ja.
1: En ik denk van, ja, Highway to Hell.
0: Van?
1: Ja, nee, dat is het niet geworden.
0: AC/DC, nee. Ja, je hebt nog een ander nummer.
1: AC/DC, ja.
0: Ja, en nog een nummer.
1: Hè?
0: Ken je het andere nummer wat ik bedoelde of niet?
1: Zeg het eens.
0: 666. Oh, dat is... Nee, 666, hè? Ja. 666, the number of the beast. For it is a human number.
1: Oh, ken ik niet.
0: Iron Maiden.
1: Oh.
0: The number of the beast.
1: Ja, je moet mij niet naar Iron Maiden vragen. Dat weet je niet, wat dan, dat bedoel... maar die 666, die zit al wel een beetje in een metal sfeer, hè, toch?
0: Ja, ja, ja, zeker. Want dat is the number of the beast, hè?
1: Ja,
0: dus,
1: number of the beast, ja.
0: Ja, ja,
1: maar ik dacht van, ja, als ik nou AC/DC doe... Ja. Hè, dan zeg jij van, ja, dat was wel makkelijk.
0: Ja.
1: Heb ik geen hoge cijfer.
0: Een 4.
1: Dus ik denk, dat gaan we niet doen. En wat heb ik nou gevonden?
0: Ja.
1: Het nummer... En dat heet 666 Bus.
0: Dat meende. Is dat echt waar? Of?
1: Van de Reptalians. Ja.
0: Wow.
1: En het is... ja, ik denk, hier score ik wel heel goed.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Haal ik mijn gemiddelde wel weer omhoog van voor.
0: Ja. En waarom Reptalians? Wat zit daar dan de...
1: Ja, de Reptalians, dat zijn reptielen. Maar
0: Met een
1: beetje fantasie zou je kunnen zeggen... van dat is ook wel een beetje duivelachtig.
0: Ja, ja, reptielen zeker. Ja. Zeker, ja. Absoluut.
1: Ja.
0: Nou, we gaan hem eerst luisteren, hè?
1: Maar het is niet zo'n wild nummer als je denkt, nee.
0: Oh, oké. Okay.

0: Ja, ben lekker.
1: Ik ben natuurlijk wel benieuwd. Want 666 bus,
0: ja.
1: Dat jij niet verwacht, hè?
0: Nee, dat had ik niet verwacht, hè, want nee. Dit is helemaal precies.
1: Maar daar gaat het cijfer natuurlijk wel omhoog.
0: In de roos en dan de reptiles. Ik denk, ik ga voor een 9.
1: Hey!
0: Yay! Yay!
1: Yes! Dat had ik niet verwacht.
0: Nee, dacht ik.
1: Ik ben er heel blij mee.
0: Ik vind het frappant dat er zo'n nummer bestaat. 666 bus. Ik denk van, wow, heeft het toch goed gevonden?
1: Was even zoeken, maar...
0: En dan inderdaad een nummer wat ook nog gewoon lekker is.
1: Ja,
0: daar gaat het om, want je kunt alleen van een K-nummer... Maar dat is niet de bedoeling, hè?
1: Het is een beetje een kabbelend nummer.

0: Goedkoop. Het is wat.
1: Oké.
0: Prima toch?
1: Met dat op de achtergrond. Ja. Gaan we gewoon door naar,
0: Naar de volgende. En dat is de Club van 27.
1: Ja.
0: En we zijn aangeland bij Jesse Lorenzo Belvin. Geboren in omgekomen in 1932. Geboren in 1932. Precies. Ja. Dat is een Amerikaanse R&B-zanger, pianist, songwriter. Werd leider van een groep jonge zwarte muzici, waaronder Richard Berry, Sam Cooke en Tony Allen. Ook niet de kleinste, hè?
1: Nee.
0: En in 1958 nam Belvin met Frankie Irvin en Johnny Guitar Watson, ook bekend,
1: kijk eens,
0: als The Shields. Blijkbaar hadden ze dan een groepje wat The Shields heet. The song You Cheated.
1: Ja.
0: Ja, zegt me niks hoor.
1: Maar Johnny Guitar Watson is toch een beetje van later, toch?
0: Ja, dat is funk, hè? Ja. Ja. Die is later bekend geworden natuurlijk, als een funk master.
1: Ja.
0: En helaas kwamen ze dus in 1960 om. Hij en zijn echtgenote, Joanne, na een concert in Little Rock bij een ongeluk om het leven.
1: Oh.
0: En dat is wel heel vreemd. Wat later bleek, waren de banden van zijn auto ingesneden.
1: Ach, god.
0: Ja. Heel raar. Ja, er staat verder ook niks van bij van of ze het onderzocht hebben of zo of niet.
1: Ja.
0: Maar gewoon, ja.
1: Oké, raar.
0: En na zijn dood kwam zijn beste album uit. Of zijn meest geprezen album. Ik wil niet zeggen dat het zijn beste album is. Mr. Easy.
1: Ja.
0: We gaan nu een nummertje van hem draaien. Ik heb een aantal nummers bekeken of geluisterd van hem. En dit, het zijn allemaal fijne soulnummers.
1: Ja.
0: En dit vond ik wel een lekker fijn nummertje. De volgende keer trouwens, even, by the way, die is voor jou dan. Ja. Hè, gaan we Rudy Lewis vereren.
1: Oh, nou, mijn naamgenoot.
0: Ja, precies. Ja. Nou, komt hij? Nee, wacht even, sorry. Ik moet deze kant hebben. Ik zit aan de verkeerde kant, zie ik.

0: Ja. Echt, ja, soul. Is het soul? Ja.
1: Ja.
0: Het is echt die, uit die jaren 50, 60, hè?
1: Ja, muziek. Ik vind dat hier Buddy Holly wel in terug
0: ja,
1: horen.
0: Die, ja, dus ja.
1: Eind jaren 50.
0: Eind jaren 50, inderdaad. Ja. Ja.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Hey, de volgende keer, we hadden het er net over, dat jij dan Rudy Lewis gaat draaien. Of gaat eren als eentje van de Club van 27. Maar dat is pas over 6 weken.
1: Ja, zoiets. Ja, we hebben...
0: Vakantie?
1: Vakantie. En in de tussentijd hebben we opnames gemaakt. Ja. En die,
0: herhalingen.
1: Het is allemaal wel nieuw.
0: Nee, het is allemaal nieuw. Oh, het is geen herhaling. Allemaal nieuw. Allemaal nieuw. Oké. Allemaal nieuw.
1: En ja. Ja, ja.
0: Ja, nou, dat ja. Dus.
1: Goed, je merkte niks aan.
0: Nee, precies.
1: Je kunt niet appen en niet mailen, maar ja.
0: Nee, daar niet.
1: Maar ontvangen nou ook niet zo heel veel reacties.
0: Nee, maar Beek TV doet het dan ook niet, of wel? Nee.
1: Nee.
0: Nee, want dan hadden ze dat op moeten nemen en dan we. Nee, dat gaat niet.
1: Nee,
0: dat gaat niet.
1: Nee, dat gaat niet.
0: Snap
1: nee.
0: Oké. Hey, de volgende.
1: Ja.
0: Een van de bijna laatste nummers. Rise Against.
1: Ja.
0: De artiest en de titel Prayer of the Refugee.
1: Ja, Rise Against, een Amerikaanse punkband uitkomstig uit Chicago.
0: Mm-hmm.
1: In 1999 opgericht. En een viermans formatie. En dit nummer is van hun 12e album.
0: Twaalfde, maar liefst zo.
1: Ja, The Sufferer and The Witness. Sorry, ze hebben 12 albums gemaakt.
0: Ja.
1: Dit is van hun 4e album.
0: Ah oh, ja, oké.
1: Rise Against.

0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, Rise Again.
1: Rise Against. Ja, Rise Again. Ja. Rise Again, hè? Ja.
0: Rise Again.
1: Against. Ja. Against. Ja, ja, precies. Niet Rise Against the Machine, maar Rise Against.
0: Ja. Ja, maar daar moet ik ook iedere keer aan denken. Rise ja. Against, en dan zeg ik, denk ik automatisch...
1: Rise Against the Machine.
0: Machine.
1: Ja, ja, ja, precies. Nee, maar ja. het is ook Amerikaans.
0: Het is ook
1: dat Amerikaans, kun je horen. Ja. Dat kun je wel horen.
0: Ja, absoluut.
1: Vond echt ja, een Amerikaanse rock ja. En ook die stem. Ja, dat is ook echt ja. Amerikaans. Ja. Hey, Ruud, we gaan eruit. En we gaan eruit voor een hele tijd. Er komen programma's van ons. Dat wel. Dus ja, je kunt gewoon door blijven luisteren.
0: Ja, ja, ja.
1: Alleen dat is dan niet live.
0: Wij laten onze fans niet in de steek.
1: Nee, zo, nee. Is dat, zo is dat zeker.
0: En we hebben wel hele bijzondere opnames. Want we gaan ook een beetje in de progrock.
1: Oh ja, ja, ja. Is dus, van die lekkere lange nummers.
0: Ja, en we hebben ook wel... onder andere is het één uitzending met een beetje langere nummers. Ja. Maar we hebben ook twee uitzendingen over Bluegrass en Americana.
1: Kijk eens aan.
0: Maar volg op Facebook en daar staat het.
1: Daar staat het gewoon op.
0: Straks
1: dus dan zeggen wij tot de volgende.
0: Tot de volgende
1: keer. En volgende keer is door de week is aanstaande woensdag.
0: Ja.
1: Yo,
0: bedankt voor het luisteren.
1: En nou komt trouwens de Stooges met A 1969. Yes.

0: Hey, psst, dit zijn de muziekfreaks. Hey, psst, dit zijn de muziekfreaks.
1: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in A en B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
2: 8 uur. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit hun gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
4: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw. En de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
3: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
5: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
3: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
7: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: DecoK van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
3: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je 3 keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
2: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
2: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
3: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig. Met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. En geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden en wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu... Non-stop!

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral model spoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.